0: These beautiful things that are.
1: Met Dog in the States. Radio Egaland, een Oké.